Maar ik was wel heel man, want zij weer zo. Ik wil hard zijn tegen dit soort dingen. Nee, ik zei. Ik mag wel een goede doen daar. Wat dat was. Let go to fish in that food. Even if it's banana, what do you do? You put water pass back on the bag of food. You put it on the bag of food. You put it on the bag of food. You put it on the bag of food.